serigne touba neena waccona magien waxna ngeen deug ma def ngeen gis ma bind baye

serigne touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma def ngeen gis ma bind baye